Zijn wapen weg van het zuiden, hij moet noord. Aan bloos de henne zara, vult af van grauw.